As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Callum Stoll's Not My Girl. Good song, man. By Americanta Vibe and I mean, like it quite. What a good kid.
1: Ja.
0: What a good kid, man. Goeie.
1: En het gestrande karaoke competitie gewen.
0: Ja, nee.
1: Wel gedaan.
0: Nee.
1: Wel gedaan.
0: Het is onwettig, eindelijk. Het is onwettig.
1: Hulle moes ongescreen het door
0: het. Yeah, search his name is what you should do. Maar ja, dat was baie baie cool, man. Ons kan nie wacht om nog te horen van meneer Callum Stoll's. Wel, hy sê Stoll's.
1: Stoll's.
0: Stoll's, die Engelse Stoll's.
1: Wel, is ook wel, ons het vroeger gesê Scott.
0: Ja. True that. True that. Ons kram een beetje dier met ons neus hoofdtrek in die Bielanke luisterstasie. En dan vat ons omstaan nog maar seker dier na die lekker dinge toe.
2: Luister FM, neus hoofdtrekker.
1: Jou hoofdnieus die eer, Andrea Johnson sal haar getuienis voor die Midlanga Kommissie van ondersoek voorsit. Patrice Motsepe ontken politieke ambities en 'n verlamde man vind hoop in 'n eksperimentele prosedure. Bly geskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: van Lamblerk daar met die kaplijn. So 29 met oor 11. Ons gaan bykie na na toekast toe. En ons gaan bykie kyk wie ons oor praat vandag. Maar voor ons by dit uitkom, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge. Vanaf 22 tot 26 juli, solank die voorraad hou. Hele en half vark is R46,99 een kilogram. Bokmakkie hoender filetstukke R59,99 een kilogram. Geel vet teebeen en klap steiks, daar is op R109,99 kilogram. En geel vet ramsteiks R139,99 een kilogram. Kom geniet ons spoikie kost competitie op Saterdag 25 juli. Inskrywings is gratis en wen fantastiese prijse, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons, kontak vir Petto by 084-401-3377. Nou luister if jy saak regstreeks uit vanaf 9 tot 12, ons sien jou daar.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Tijd vir toekas en vandag praat ons bykie oor dame Sandra Ann Lauer. Gebore op 18 Mei 1962, net later bekend as Sandra. En algemeen bekend met die Duitse uitspraak natuurlijk. En is 'n Duitse popsangeres wat in 1980s en die vroeg 90s groot gewildheid geniet het met een reeks treffers daar in Europa. Nou, hierdie liedjie is vervaardig deur haar destydse eggenoot en musikale venoot Michael Cretu. Noemenswaardige voorbeeld sluit in I'll Never Be Maria Magdalena in 1985 daar. In The Heat of the Night ook in 85 Everlasting Love in 87, Secret Land in 88, Hiroshima 1990 en Don't Be Aggressive daar in 92. Haar atelieralbum Into a Secret Land in 88 en Close to 7, 92 het aan haar kritiese lof besorg. Hier is die ene steenetjie van Sandra Everlasting.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het geweet.

Daar zijn die klanken van Bok van Blerk en hij zijn voor onze lenteblomme. Net voor die man omself Johnny Cash met Ring of Fire en Annie Jacob sê vir ons Katerina Malerbe. Tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne Kalitz, ek hou jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag hier op jou lekker luisterstasie. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weekstaan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades, propvol program vandag natuurlik, heel eerste Kombuiskas Kanades. Is, wil ek met julle deel, en het is nou een recept wat baie mense by my aangevraad, en ek doe nogal nie baie van dit, dit is natuurlijk visgerechte, en ek het een heerlijke vis en yoghurt gebak, wat ek vandag met julle wil deel, hy is makkelijk en vinnig, en absoluut heerlijk, en hy

Die klanke van die wat waterval en hy gee vir ons elektrisiteit. Net voor het droe aan die tooi met Kahneman en Brendan Piper met rooi vlag. Tijd so kwart voor twee is ingeskakel op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor drie vanmiddag. Ek het natuurlijk die voorreg om twee nieuwe vrystellings met julle te deel. Vandaag twee kunstmatige intelligentie liedjes wat uitgekom het. Die heel eerste een is van Meerkat Geite en sy naam is Ek gee my hart vir jou en aan het Bliksemstraat ook nog enetjie wat vir ons sê, vir jou is ek baby. Vir die eerste keer net hier op Luister FM.

wat is dan van alles geworden? Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plek die van mijn woorden stort. Want de geikie wat

koffie zet, dan moet lekker tof gedui. En blikkies weet natuurlijk hoe so lyfie vry. Hier is ek, kom laat ek hoor.

Die klanke van Robbie Wessels en hy sê van Japan. Net vir het roek, Luke Bryan met One Margarita en Fat Man en die anime met Dikies en Daikies. Tijd so 22 minuten voor, drie amper tijd om te groet. Vrienden, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastische verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli terwyl voorraad hou. Heel en half vark slechts R46,99 per kilogram, bokmakierie hoenderfilet stikke R59,99 per kilo, geelvet teebeen en klip stijgs R109,99 per kilogram en geelvet ramp stijgs teen slechts R139,99 per kilogram. Kom geniet ons poikiekos competitie op saterdag die 25ste juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastische prijse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk sal word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 uur tot 12 uur. Sien jou daar!

Die klanke van Christine met Ek kan nie. En Bobby van Jaarsveld geef ons die rechte plek. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tijd vir my om te groet Big Nick. Staan recht met die Big Nick Drive. En hy van die stuur wil oor, nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly en geskakel op Luister FM voor ek groet. Dis weer aan die tijd van die jaar met die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct naar die peiling toe, ga naar Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring om huis toe.

0: Krane drup, toilette lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Ja, Plumbers!
3: Luister FM

En voor die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Mijn land verwoord in strijd om het in een nieuwe taal gebed. Apartheid was ons wachtwoord, die bijtelkie moest alles breken.

gaan ons nou? Want toe gaan ons nou? Want toe gaan ons nou? Want toe gaan ons nou? Want toe gaan ons nou?

monsters was nicht leid ist. Für all was Wahnsinn nicht der Grab. In jede Binde kimpen. Jetzt Gott frei weggestapt. Soos ik lee in mijn loopgraaf, wonder ik, werk je onschuld nog voor jou? In mijn loopgraaf met de kruis, wonder ik of jij nog bindeleren het om aan vast te klauwen.

Het Fransje van Kuik, My Heart in Led Zeppelin. Skop hier af met Whole Lotta Love. Ja, dat is een donder en een donderdag, want ze rakken een beetje meer. My Heart in Led Zeppelin. Skop hier af met Whole Lotta Love. Ja, dat is een donder en een donderdag, want ze rakken een beetje meer.

0: Waar gaan ik smaak goed duck stukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som, wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom eens raak gekuis, are you wijs?
1: Ja, onthou hoe jij hier die kant gelopen hebt? Yes. Nou draai voor mij lekker om en dan loop je weer aan de kant toe. Great. Bye.

is gloed. En een kort ronde Danny wat achter ons staan. Met een fadoek en een vliegplaks als zichzelf.

streng, wat bier op je reik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, sommige net een ietsie om je kind te kijk. Ek sê, magies oom, dit was nou een les in braai gewees. Ek vat my sak val in die pad, maar hy sê, ons moet jy cheers. Maar wat toe daar tevoorschijn kom, was een vlees met doorn dra daarom. Die goed wat uit die bottel kom, met my hongermaag laat grom. My oom, ek het een maagkrisis, hy vraag ek vir.

koek, braai brood, somme net ietsie om die kent te kyk. Ek braai boerewors, kaasbors, hoenderwors, kaapbors, dikbors, wilsbors, dunbors, kerrybors, kreefsterf, vetsnoek, kajangslie, stoek, sterkies, meel.

0: steek, wat bier op die reek. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood. Sommige net een ietsie om die kent te kijk. Sommige net een ietsie om die kent te kijk. Sommige net een ietsie om die kent te kijk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

kan nie alles wat wil breek by mekaar hou. En dat ek soms my muur te hoog bou, maar in my donker uur gryp my aan die hand, want

even hop. Vanaan gaan oudje jaar toch weer kroek in die boek. En vanaan gaan Pamela weer zwem. Ja, ons stem en ook.

leven is een boot naar het vergeten land. Waarom stil daar sluit, leef en droom. En zwijgend luister naar die voetval van die tijd, die schemeraar.

van 76. Hy visserman, vriend se pa. Ek hoor van 2-2 geweer, iewers ploeg gejong deer. En ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug, ek ruik het in bloem. En het laat my weer dink aan haar jaar. En was ek nie dan, nog nie eers gebaar nie. Weet ek die stories is waar. Julle sal, moet koes en moet keer. Julle kyk, verniet op ons neer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jij komt luister zoals gestraald. Maar juist de lijst ligt en mijn hart is vol van al die goeders. Wat ik jou nog wou vragen. Maar nu is dit voor mij weer zulke tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak jouw gitaar voor die reis.

mij tegen die blauw. Dat is een lang pad naar die liefde. Dat moet jij onthouden. Maar die lang pad loop ik nou. Om jou vast te houden, stap ik dier in blauw. Gooi jouw hartje voor die reen, ruil je nooit alleen.